Jan Doos. Tjoetiet het praat, onder proef het me klert. Verantwoordig te dragen, doch plötzlich het skeert.